0: Daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het 3-daagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat het deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren. Maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

You're doing it on your own.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De deal over de lagere importheffingen tussen China en de VS is met 2 maanden verlengd. Dat meldde de VS kort na de aankomst van de Chinese president Xi. Xi gaat in de VS met president Trump praten over onder meer handel en technologie. Grote doorbraken worden niet verwacht. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven laat groeien. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Wanneer de wedstrijden precies zijn en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, vandaag geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden.
0: Dit is

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
3: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische rakettenaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
2: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
1: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden. Het weer, zon en wolken, het wordt 16 tot 19 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
2: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder. Ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
1: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
3: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
1: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 is nog extra vertraging door een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-West. 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 is nog extra vertraging door een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-West. 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 is nog extra vertraging door een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-West. 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. De spanningen tussen de landen zijn onlangs weer opgelopen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Het weer, het is droog en zonnig bij 16 tot 19 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 is nog extra vertraging door een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-West. 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 is nog extra vertraging door een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-West. 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 is nog extra vertraging door een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam West. 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. 1, 2, 3.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland zien we de eerste dagelijkse files van de avondspits alweer ontstaan. Twee vallen er specifiek op, de A10 om te beginnen. Tussen Watergraafsmeer en Oud-Zuid, dat is richting de Nieuwe Meer. Daar staat een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En de N200 staan Zandvoort richting Amsterdam, voor knooppunt Rotterpolderplein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verslaggevers van meerdere Amerikaanse media is vandaag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. President Trump wil niet kritisch bevraagd worden en ontzegde 3 media de toegang. Een rechtbank oordeelde dat de media wel naar binnen mogen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Het speelgoed Squishy Dumpling vormt geen gevaar voor de gezondheid. Afgelopen zomer werden de kneedbare balletjes uit China uit de schappen gehaald vanwege mogelijk schadelijke stoffen. Na onderzoek zegt de NVWA dat het speelgoed veilig is. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden.
0: Dit is ZFM. Dit is ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm-live.nl.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken. Maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. Het zijn vooral veel korte dagelijkse files. Er is eigenlijk maar één file die eruit springt. En dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN, Politico en MS Now stappen opnieuw naar de rechter omdat hun verslaggevers ook vandaag het Witte Huis niet in mochten, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump ontzegde hen de toegang omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered uit een martelkamer. Ze werden ontdekt door de politie en de slachtoffers werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie met een Oost-Europese bende. Het weer, vanavond helder en fris. Minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
0: Dit is

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland verloopt de avondspits druk. Alleen gelukkig maar weinig bijzonderheden. Dus het zijn vooral dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Naarden 4 kilometer met 5 minuten vertraging. De A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen het Koenplein en Zaanstad Koog 5 kilometer met 5 minuten extra reistijd. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein doe je er ook 5 minuten langer over. En tenslotte ook opvallend is de N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsenbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN en MS Now zijn nu toch weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder vandaag werden verslaggevers geweigerd, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump had hen de toegang ontzegd omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Politico mag voor zover bekend nog niet naar binnen in het Witte Huis. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Het weer, vanavond helder en fris, minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
0: Dit is ZFM.

ZM. Dat was dan even de bedoeling dat ik nog even het spotje even liet horen. Maar we hebben er nog eentje. En die komt uit de toverdoos zelf. Want ik denk, ja, ik gooi hem even open. Maar dat heb ik ook niet voor niks gedaan. En dat is... Nee, dat is niet deze. Maar dat is deze. Robert Plant. We kennen hem nog van de tijd dat hij nog in Led Zeppelin speelde. En dat nummer dat heet Big Lock tot aan 7 uur.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén korte file nog in Noord-Holland en die staat op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

En dat was de uitvoering van Icarus in de tijd dat Niels Buijs op 18 juni van dit jaar bij ons in de studio was. Samen met Mats den Dunne en met Joey Kardegat, die je ook hier op dit nummer hebt kunnen horen. Waarom? Dat heeft ook een reden, want Niels gaat morgen zijn album online zetten, dat is één. En uitbrengen, dat is twee. En dat album, dat heet Carouser. Dat is de voorbode op een album release show die gaat plaatsvinden op 9 oktober in de Piers in Volendam. En ja, dan pakken we een beetje uit. Want Niels is toch eentje die regelmatig het nieuwe materiaal bij ons aanlevert. Ja, en dan gaan we er wat mee doen. Carouser heet het album. Straks aan het, volgens mij ergens een beetje aan het eind van dit uur hoor je nog Scared. Dat staat wel op het album en dan wel onze versie. Maar dan in de volgende twee uren gewoon twee tracks die echt op het album staan. Dus dat zijn twee nieuwe tracks die je nog niet eerder gehoord hebt. Want we geven natuurlijk niet alles weg, want anders komt er weer geen hond in die piers. En dat willen we natuurlijk ook voorkomen. Maar ik weet wel dat er een batterij aan mensen uit Volendam aan het luisteren zijn. Welkom bij deze Alternative FM van 24 februari. Maar hoe kom ik daarop? 24 september is het. Dat heeft te maken met de gast. Februari zit een beetje in mijn hoofd. Maar de gast van vanavond is een last minute gast. Hoe? Dat heeft te maken met Losse Jos. Die stond vandaag gepland. Maar gisteren kreeg ik een mailtje. Gistermiddag. Ja, ik ben ziek, ik kom niet. Ja, dan moet ik op een gegeven moment nog iets gaan verzinnen van hey, wie gaan we dan voor vragen? Eerst had ik het idee van de gast van volgende week om die een week naar voren te halen, maar die reageerde niet. Dus Rodos Ries die blijft lekker staan op 1 oktober, die komt volgende week. Maar toen liet ik even heel slim via Instagram Stories iets uitgaan. Nou, ik had het nog niet uit laten gaan. Of 5 minuten later, wie reageerde? Barney Willemsen. Dus die is vanavond te gast bij ons in de studio. En die laat ook een aantal nieuwe nummers horen. Dat is één. En twee, er is ook nog wat te vertellen. Want er komt nog verderop in het jaar nog iets aan. Wat voor mensen die van de muziek van Barney houden interessant kan zijn. Dus dat gaan we straks allemaal doen vanaf 8 uur. Maar we hebben natuurlijk ook in dit uur nog een gesprek wat ik opgenomen heb. En dat is met Bono Getz. En wie is dat? Nou, dat ga je straks allemaal horen. Rond, nou wat zal het zijn, 19:50 zo'n beetje. Maar eerst gaan we met de dame verder die vorige week live in de uitzending is geweest. En dan telefonisch wel te verstaan. Miss Starling en haar laatst verschenen single, de debuutsingle Wildflowers. MUZIEK

zijn twee plekken waar Duskhead, oftewel Patrick van Zandwijk, graag komt. Dat is in onze studio, maar ook in de studio bij RPL Woerd. En dat is deze opname geweest bij het programma van collega Maarten Verduin. Dat nummer dat heet Slip Away. En het is ook een bekende van de gast van vanavond, namelijk Barney Willemsen. Want Duskhead en Barney Willemsen, die heb ik ook nog ergens in een of andere clipje gezien dat ze ergens een tempel met een trap omhoog gingen. En dan hoorde je op een gegeven moment We Gonna Fly Now van Rocky. Die hoorde ik eronder ergens. Nou, dat vond ik wel een hele hilarisch filmpje wat op de socials heeft gestaan. Met z'n tweeën. Ja, ik kan er niks aan doen, maar dat vond ik wel grappig. Dus het is een bekende van Barney, die vanavond straks dus vanaf 8 uur gaat spelen, als alles wel gaat. En hij is ook een bekende van bijvoorbeeld Melanie Ryan. Maar dat is Barney Willemsen ook. En daar gaan we het ook straks allemaal over hebben. En als laatste heeft die Duskhead ook nog hele grote sympathie voor een andere Americana en Heartland Rock maker. En dat is Niels Buis. Dat is die andere waar wij vandaag als een rode draad aandacht aan gaan besteden. Maar zo zie je maar weer. Het cirkeltje en de muziekwereld is erg klein in dat opzicht. Deze dame die komt hier uit de buurt. Die komt volgens mij oorspronkelijk uit Overveen. Maar ze woont tegenwoordig in Haarlem. Dat is dus eigenlijk een steenworp afstand daar vandaan. Vorige week heb ik een telefonisch interview met haar opgenomen over haar EP Enough is Enough. En toen hadden we het ook over de focus track die daarop staat. En dat is dit nummer, What If? En dan heb ik het over Emma Dani.

Richie Lee, waar kennen we die van? Nou, hij heeft met Twice the Same... heeft hij twee keer meegedaan aan de Rob Agda Award. Precieze jaartallen weten we niet. Maar die band bestaat inmiddels ruim 10 jaar. Tenminste, ze bestaan nog wel, maar het heeft een slapend bestaan. En bovendien waren de heren ooit nog eens een keer hier bij ons in de studio geweest. Toen hebben ze min of meer een beetje een akoestische set gespeeld. Maar deze Richie Lee, die maakt nog steeds muziek. En dit is wel een heel ingetogen nummer. My Bestest Friend kwam ik achter via iemand ergens in het noorden van het land die ook regelmatig naar onze programma's zit te luisteren. En niet alleen naar ons programma, maar ook naar andere programma's die alternatieve muziek brengen. En dat is Boukje. Daar heb ik het van. Dus ik denk, ja, dan moet ik toch ook hier eens even gaan kijken van wat heeft Richie Lee uitgebracht. En hij komt tenslotte, nou, ik zal niet zeggen uit de buurt, maar wel ergens in de buurt van Heemskerk, daar komt hij vandaan. What If hoorde je daarvoor van Emma Dani, dus dat is dan de focus track die zij heeft uitgebracht bij de EP Enough is Enough. En die is vorige week uitgebracht. Dan een band die bij ons in de mailbox heeft gezeten en zeggen van ja, wij maken ook muziek. Last Train North. En hun meest recente single is You Lift Me Up.

Deze band komt uit de buurt van Utrecht. Ik moet me laten vertellen. Last Train North en You Lift Me Up. We gaan eventjes een voorproductie doen. Want ik kan hier de soundcheck even plaatsvinden. Want die is eigenlijk al een beetje min of meer begonnen. Dat is het gesprek wat ik opgenomen had met Bono Getz. Dat gaat over de single Go Sapiens. Maar eerst doen we het openingsnummer van Cozy Loneliness. Daarachter het gesprek en daarachter Go Sapiens. Namelijk de nieuwe single.

0: Je hebt kunnen luisteren naar een van de nummers van het album Cozy Loneliness van Bono Getz. En dat is, en we kunnen dat toch aan hem vragen, want hij hangt aan de telefoon. Bono, wanneer was dat ook alweer, dat album Cozy Loneliness?
1: Welk nummer het was?
0: Nee, welk jaar dat was.
1: Oh, welk jaar? Dat was vorig jaar. Begin in maart uitgebracht.
0: Ja.
1: En wat je hoorde is allemaal zelf geproduceerd. Ik heb het allemaal zelf ingespeeld en ingezongen.
0: Ja.
1: Dus dat was Cozy Loneliness, mijn eerste album.
0: Ja, nou lees ik in je bio, je bent nogal erg veelzijdig als het gaat om de muziek maken.
1: Ja, ik probeer bescheiden te blijven, maar ja, ik ben een multi-instrumentalist en ik speel gitaar, bas, piano. Ik produceer, ik drum wat, accordeon, van alles wat.
0: Mm.
1: En ik treed dus ook op in meerdere omstandigheden, maar nu focus ik me even op mijn eigen muziek.
0: Ja, maar dat betekent dat je dus wel op de radar bent van muzikanten die ook landelijk hun voelhorens hebben
1: Ja.
0: Dat is wat ik ermee bedoel te zeggen.
1: Ja,
0: in dit
1: hele verhaal. Ja, dat wel. En ik ben ook actief op social media en zo. Dus veel mensen zien me langskomen. Laatst was ook, dat was wel komisch.
0: Mm.
1: De zanger van Direct, Marcel.
0: Ja.
1: Wij speelden in Tivoli en hij was daar ook toevallig in de cafetaria, zeg maar, voor de artiesten.
0: Mm-hmm.
1: En dus ik zeg op een gegeven moment tegen mijn maat van, dat is die guy van Direct, weet je wel. En op een gegeven moment komt Marcel dus zelf naar me toe van, hey, ik wil even zeggen, jouw filmpje is echt geweldig, man. Ik lag helemaal stuk om die ADHD filmpje, Mozart en zo. En ik van, wow, oké, ja, dankjewel.
0: Ja.
1: En hij zei zo, ja, ik had hem doorgestuurd naar mijn toetsenist, maar hij kende jou al, hij geeft jou les. Ik zei, oh ja, dat is Matteo, ja, die heeft mij les inderdaad.
0: Dus dit soort filmpjes op Instagram, die werken dus in dat opzicht wel helemaal prima voor jou? TikTok, ik weet niet waar je precies op zit, maar...
1: Zeker, ja. Het geeft gewoon wat bekendheid en je komt gewoon in mensen hun brein binnenstormen, zomaar.
0: Ja.
1: En mensen onthouden je gewoon inderdaad.
0: Ja. Dan is natuurlijk die single, want die single die staat op het punt om uit te komen. Dat is ook de aanleiding waarom we jou aan de telefoon hebben. Go Sapiens of Go Sapiens, hoe moet ik het uitspreken?
1: Go Sapiens.
0: Dus ik zei het wel goed in eerste instantie.
1: Zeker. Ja.
0: Heb jij dus naar Homo Sapiens zitten kijken uit het verleden?
1: Wat bedoel je?
0: Homo sapiens, dat is zeg maar de opvolger van de Neandertalen, zover mijn geschiedenis reikt.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zit daar een link in tussen de Homo sapiens en de sapiens waar jij het over hebt?
1: Ja, het gaat over de mensheid, onze mensensoort.
0: Ja.
1: En je had vroeger inderdaad meerdere mensensoorten, Neandertalers en de Homo erectus, en die zijn allemaal nu uitgestorven. Wij zijn de enige die nog over is.
0: Hmm.
1: En ik heb het eigenlijk geschreven nadat ik Sapiens van Harari heb gelezen. De bestseller, zeg maar. Over de mensheid.
0: Ja.
1: En die zoekt heel erg uit. Hè. Die kijkt heel erg van, wat doet de mens? Oh, de mens gelooft in verhalen. En dus ook in landen en in van alles.
0: Hmm.
1: Voor goede dingen en voor kwade dingen gebruikt.
0: Ja.
1: En die song is een beetje op een speelse manier ontstaan om daarmee te spelen.
0: Ja. Dus,
1: is uit de hand gelopen en nu komt hij echt uit.
0: Ja, maar zit er ook een beetje een soortement van satirische, humoristische ondertoon in?
1: Ja, een beetje wel. Ik probeer niet een soort belerende toon aan te slaan. Dus het is echt satire inderdaad. Het is een beetje de draak steken.
0: Mm-hmm.
1: En in het tweede couplet zeg ik ook bijvoorbeeld they kill the world, pollute the air. Ze maken de aarde kapot. But still they are the only ones who care. Zo van, we zijn de enige soort op aarde die ook de problemen daarvan ziet en er mee besluit om iets mee te doen. Dus daar zit ook een soort hoop in.
0: Ja. Nou, is er ooit een muzikale filosoof en ook poëet geweest? Ja, die is een beetje uit het brein ontsproten van een of andere Volendamse muzikant. De heer Frank Bond genaamd. Dat is Francis Alban Blake. En die had als stelregel had hij ooit gezegd: wat kapot is, mag kapot klinken. En op dat album staan ontstemde harmonium. Heb jij ook iets van ontstemde instrumenten gebruikt op Go Sapiens? Of heb je dat niet gedaan?
1: Hoe spel je die naam?
0: Francis Alban Blake.
1: Oké.
0: Ja. Maar ja, het voert te ver door om nou uit te leggen wie Francis Alban Blake is. Maar die gebruikte dus een ontstemd harmonium. En dan is de vraag, en dat was de kreet van hem, van wat kapot is, mag kapot klinken.
1: Mag kapot klinken en in combinatie met de rest klinkt het mooi of zo. Ja,
0: ja, precies. En dan is de vraag, heb jij dat ook gedaan?
1: Nou, dat heb ik zeker gedaan. Want er zitten ook geluidsfragmenten in van toen ik bij Ajax een wedstrijd was en bij Feyenoord.
0: Mm-hmm.
1: Ik zal voor het publiek in het midden laten voor welke... Maar, dat heb ik dus stiekem opgenomen. En dat zit in de song verwerkt bij een aantal punten.
0: Ja.
1: Ik heb ook heel veel vrienden gevraagd en familieleden, mijn ouders, om mee te zingen, stukjes mee te zingen en dan op de telefoon. Dus dan, is niet altijd even zuiver, maar in zijn geheel is het dan wel weer zuiver.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat zit erin en heel veel gitaren die gewoon scherpe, rauwe gitaren en de bas en drums is gewoon lekker strak en netjes, zodat er een goede basis is. Dus
0: ja.
1: Het is misschien ook wel inderdaad een vergelijking met de echte wereld.
0: Ja. is dit ook een single die misschien de aanzet is tot meer materiaal van jouw kant?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben dus bezig met Juriaan Sielke hiermee, de producer.
0: Ja, die ken ik ook. Uit het grijs verleden.
1: Oh, tof. Ja, ja. Hij heeft ook met Herman van Veen gewerkt, onder andere. En met Jet Rebel,
0: ja.
1: Chris Handing. Heel veel toffe artiesten. Dus. En we hebben echt dingen in de stijger staan. Dus hierna komt er nog een single. En daarna nog één. En dan een EP'tje.
0: Een EP?
1: In het voorjaar komt er een EP.
0: Ja.
1: En in de tussentijd ben ik veel aan het schrijven. We gaan meer opnemen. Dus er komt zeker meer muziek aan. Maar eerst Go Sapiens. En dat is echt de start weer van een nieuw bandgeluid die ik heb ontwikkeld. Dus daar ben ik echt super enthousiast over.
0: Dan de afsluitende vraag. Waar is Bono Getz met GETZ te vinden op het wereldwijde web?
1: Onder andere op mijn eigen website bonogetz.com. BONNOGETZ,
0: ja.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Bonogetz.com. Ik ben verder veel actief op Instagram, dus gewoon Bonogetz. En op YouTube ga ik ook meer posten en kleine clipjes en zo die bij het nummer horen. Dus dat is ook Bonogetz.
0: Dan gaan wij de nieuwe single Go Sapiens laten horen.

En die Bono Gibbs, die heeft toch iets te maken ook met Rodon Scheries, die we volgende week op bezoek krijgen. Want hij speelt met Max van Dijk, en dat is die wederhelft van Rodon Scheries, in de Young Analogs. Daar spelen ze mee. En Bono Gibbs kan natuurlijk ook zelf wat. The Ghost Sapiens is de single die morgen uitkomt. En dat was de reden van het gesprek. En het nummer voorafgaand aan het interview heb ik ook. Dat is Lonesome Love. En dat komt van het album Cozy Loneliness, die hij in 2024 of 25 heeft uitgebracht. 25 volgens mij. Dat is alweer een tijdje terug. Ook morgen komt er nieuw materiaal van Ismena uit. Een album die toch ook weer helemaal naar haar hand is gezet. En ze maakte gebruik ook van bijzondere geluiden, zoals regen, water, ja, en het geluid van kantoormachines, of tenminste typemachines, kantoor, tikkende toetsenbord, dat soort dingen. En een rinkelend telefoontje, die integreerde ze in de muziek. Ik heb het over Ismena en dat album, dat wat morgen gaat verschijnen. Ja, dat is ook bijzonder, want, en dan moet ik even dat album er even bij pakken, want dat is het album Please Don't Ask Me How I've Been. Dat staat er. En daar staat deze track op, en dat vond ik ook een hele mooie bijzondere, en dat het nummer dat heet Endless Waves.

Twee van deze drie nummers die zijn eigen opnames. Want deze Ingeland Bo die had dat gedaan op 27 augustus van dit jaar. Graffiti hoorde je. Is nog steeds een topic op Instagram. Daarvoor hoorde je Scared, ook een eigen opname van Niels Buijs. Die staat ook op het album Carouser, die morgen uitkomt. En daarvoor is Mena met een track van het album Please Don't Ask Me How I Feel. Met Endless Waves. Nou, dan heb ik nog één nummer liggen. En dat is ook van mensen die hier ooit geweest zijn. Jesse Beretta. En die sluit dit eerste uur af. En dat nummer dat heet Lie With Me.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. Zeven mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén korte file nog in Noord-Holland en die staat op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: En dit is uur nummer 2 van deze Alternative FM. En ja, ik zit ook even te kijken of jij buis werkt, maar die doet het nu nog niet. Maar op de tv schijn ik wel al te zien te zijn. Dus dat gaat allemaal wel goed. Maar met jouw buis, dat wordt even nog. Die hebben geloof ik nog wat aanloopproblemen. Dit uur luiden we in met echt een track van het album van Niels Buis. Dat is Damage Done van het album Carouser. Daarvan heeft hij sowieso de singles al laten horen tijdens een wat nogal warme sessie. In juni, dat was een week voor die hittekoepel hier kwam. Toen was hij hier bij ons in de studio samen met Joey Karregat en met Mats den Dunne. En die Mats den Dunne die is ooit geweest met Lucie Fabienne, die tegenwoordig in de popronde zit. En die andere, die Joey Karregat, die kennen we nog uit de tijd dat hij bezig is geweest met Dandelion. En Niels Buis, die had zelf ook nog een band verleden, namelijk met Saai Hollywood. Goed, ik ga in ieder geval voor de radio in ieder geval gewoon verder. En kijken of ik in ieder geval... ik zie wel een microfoon, maar mezelf zie ik niet op televisie. Nu wel, denk ik. Dus zo dadelijk word ik geacht om iets te zien. Kijk, ik ben nu in beeld. En dan is er natuurlijk nog de vraag of ik ook op jouw buis te zien ben. Maar dat zal ongetwijfeld zo dadelijk nog wel aankomen. Maar goed, we gaan beginnen. Want we hebben een last minute gast in onze studio. En wat was het geval? 24 september was al min of meer ingetekend voor Losse Jos. En Losse Jos die was er niet. Of kwam niet. Die heeft zich op woensdagmiddag, de 23e, heeft hij zich afgemeld. Want de bedoeling was dat hij zou komen. En dat alles te maken met een album die op handen is. En ja, toen moesten we wat. Toen heb ik op een gegeven moment handig, als ik ben tegenwoordig met Canva, heb ik iets bedacht van een foto met een banner van Alt FM op de achtergrond. Heb ik er even een soortement van JPG'tje van gemaakt. En hem even rondgestuurd op Instagram. En vooral op Instagram Stories. Want daar moet je tegenwoordig zitten. En niet op Facebook. Op het Witte Mannen medium. Daar zal je niet zoveel succes hebben. Maar ik gooide hem uit. En poef! Binnen 5 minuten. Zo waar. Dan was er al meteen een reactie. En dat was van iemand die wij al hier te gast hebben gehad. En die is in februari van dit jaar al geweest. En dat is Barney Willemsen. Die uiteindelijk de handschoen heeft opgepakt. Dus ja, Barney, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Voor de tweede keer.
1: Ja.
0: Kun jij even beschrijven hoe het ging eigenlijk gisteravond?
1: Ik zat gisteren in de sportschool en ik zat even tussen mijn oefeningen door, zat ik op mijn telefoon en toen zag ik jouw oproepje. Dus ik denk, nou, ik stuur maar even een berichtje op de WhatsApp.
0: De sportschool.
1: Ja.
0: Moet je goed bijhouden zeker?
1: Ja, dat moeten we elke dag, ja. Vandaag helaas niet, want ik ben nu hier.
0: Maar... Ja.
1: Heel vervelend. Nee.
0: Nu zagen we je ook boven komen, want wij zitten boven met een studio, want je moet een trap op. En dan kom je hier binnen. En je had een enorme koffer. En ik denk, wat heeft hij nou bij zich? Zijn hele wardrobe, zijn garderobe.
1: Dat zijn de achtergrondzangeres, hè, die in die kist zitten.
0: Niet dus. Maar een ervan is een gitaar die je nu in je handen hebt. En dat is een rood-wit-blauw akoestische gitaar.
1: Ja.
0: Laat ik eerst daar eens even mee beginnen. Hoe ben je aan dat instrument gekomen?
1: Ja, dit is een signature model van Buck Owens. Dat was een country-artiest die in de jaren 60 nummer 1 hit na nummer 1 hit scoorde. En hij had ook een eigen tv-programma. Kwamen al die country-artiesten uit die tijd kwamen daar langs. Mm. En in het begin was het natuurlijk in de zwart-wit tijd. En ze hadden dan iets nodig wat een beetje opviel op het beeld. Dus hadden ze die gitaar in de kleuren van de Amerikaanse vlag rood-wit-blauw gemaakt. En dit is een remake daarvan.
0: Eigenlijk. Ja, wij hebben ook rood-wit-blauw in onze vlag staan. Dus
1: ja, dus het is ook wel een beetje Nederlands, ja.
0: Ja, dat sowieso. Ja. Maar je hebt ook iets bijzonders te vertellen zo dadelijk. Dat gaan we zo doen ten tijde dat wij met deze videoproductie ook bezig zijn. Er komt voor de mensen thuis, dit is de livestream. Maar er komt ook nog een samenvatting. Dus dan weten jullie dat alvast.
1: Ja,
0: want Wat is het verschil ten opzichte van februari van dit jaar en nu?
1: Ik ben veel meer in de sportschool geweest. Dus ik scheelt 16 kilo. Dat is het verschil. Nee, ik heb natuurlijk het afgelopen, half jaar, 7 maanden, 8 maanden. Ja. Gewoon weer superveel gespeeld en nieuwe ontwikkelingen in de muziek gemaakt. Dus,
0: Ja, country, hè? Dat is een beetje de muziek die jij maakt.
1: Een klein beetje, ja.
0: Klein beetje. Het
1: lijkt er wel op, ja.
0: maar dat is een wereld op zich in Nederland, hè? Dat is, het is wel ons kent ons. Want jij kent Tuskhead, je kent Melanie Ryan. En wie eigenlijk
1: ze kennen
0: niet.
1: Mij allemaal niet. Maar
0: ze kennen jou niet?
1: Ik ken hem wel, nee. Ja. Nee, dat zijn inderdaad goede vrienden van mij.
0: Ja, oké. Okay. Vanavond ga jij 5 nummers laten horen. Maar ik draai eerst nog 1 nummer en dan is het zover. Maar goed, dan weet je in ieder geval dat het eraan zit te komen. Dat gaan we zo doen. Maar eerst gaan we een bekende, die jij dus net al noemde in de zin.
1: Okay.
0: Dat is Melanie Ryan.
1: Ah, leuk.
0: En wij laten nog even de opname van juni van dit jaar horen. 11 juni, toen was zij hier samen met Newels in de studio. En dat nummer dat heet Bless Your Heart for Breaking Mine. En dat is natuurlijk onze eigen opname.

0: Bless Your Heart for Breaking Mine was van Melanie Ryan eerder dit jaar in juni. Toen nog de zomerhitte moest beginnen. Dat was een week later het geval toen Niels Buijs bij ons was. En toen dreven we weer zowat hier de studio uit. Gelukkig is dat nu niet het geval. Want Barney, het is volgens mij wel uit te houden nu, denk ik.
1: Het is te doen, ja.
0: Dat was in februari ook nog wel het geval, hè? Want toen was je hier ook.
1: Ja, ik kom wel op de goede dagen hier.
0: Dat is wel duidelijk. Want we gaan beginnen met het eerste nummer wat je laat horen.
1: Yes.
0: Want je hebt een aantal nieuwe nummers geschreven. En daar ben je al nu mee bezig, denk ik. Om ze een beetje erin te krijgen, denk ik.
1: Ja, meeste eigenlijk alles wat ik nu live speel, dat is eigenlijk al van een paar jaar oud. Dus dat is deze ook eigenlijk. Is weinig nieuws.
0: Weinig nieuws, oké. Okay. Ja, maar
1: het moet alleen nog uitkomen, dat is het.
0: Dat is het punt. Maar heb je plannen om dat ook toch uit te gaan brengen dan?
1: Nou, leuk dat je erover begint. Toevallig komt deze, die ik zo meteen ga spelen, die komt 13 november, is de release.
0: Dus hier hebben wij zowaar gewoon even een nummer wat wij al kunnen laten horen ver voor de release datum uit.
1: Ja, zeker.
0: Moeten we nog iets weten over dit nummer van vooraf?
1: Ik heb het geschreven, ik heb het 4 jaar geleden al geschreven, denk ik. Ik was met een Amerikaanse country artiest in Amsterdam. En hij was best wel high. En hij zei, ja Barney, wat je allemaal doet is allemaal wel leuk, maar je moet wat meer up-tempo schrijven en zo. Dus toen schreef ik er 2. Eentje was Big City Nights, die vorig jaar is uitgekomen. Die heb ik in februari al gespeeld.
0: Ja.
1: En de tweede was Days. En ik dacht, toen ik het schreef, dacht ik, nou, je hebt in Amerika heb je die honky tonks. Dat zijn die live music bars waar al die country bands spelen, waar ze beginnen en zo.
0: Ja.
1: En hij is high, dus ik denk, nou, honky tonk high, dat klinkt wel als een solide titel. Als ik nou ook nog ergens het woord joint verstop, alleen dan niet de joint die je rookt, maar als in een beer joint, zeg maar.
0: Ah, ja, ja.
1: Dan is hij helemaal af. Dan is er een soort knipoog naar dat moment dat hij dat zei. En zo is het nummer eigenlijk ontstaan.
0: Laat maar horen.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Dat was de eerste Honky Tonk High. Ja, ik denk aan Honky Tonk Women van of Honky Tonk Man van Rolling Stones.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat was er één. En er zit volgens mij zijn er nog wel een aantal titels met de naam Honky Tonk. Er zijn er volgens mij een heleboel uit. Maar de Honky Tonk Man van Rolling Stones, die komt natuurlijk als eerste bovendrijven bij mij. Ja, maar ja. Over country gesproken. Tuskhead, die is nu vaker in Amerika. Ja, het is een vriend van jou. Maar hoe zit het met jou? Ben je wel eens in het land van de country geweest?
0: Nog steeds niet, nee. Nog steeds niet, nee. Nee, het zijn nog steeds op de planning. Ja. Elke keer komt het er niet van.
1: Nee. Wat houdt je tegen?
0: Ja, ik moet gewoon optreden hier. Dus ja, het is lastig plannen. En als ik erheen wil, dan wil ik ook wel gewoon echt een maand. Misschien wel langer.
1: Ja.
0: Dus dan moet ik ook wel iets van shows plannen daar. Zodat ik niet zodat ik ook weer terug kan, zeg maar. Dat ik het vliegtuig terug ook nog kan betalen.
1: Ja, ja, ja. Want anders is het een enkele...
0: Het is heel dubbel, hè. Want als ik daarheen ga, ik ben daar een maand. Maar ik kan ook een maand niet werken eigenlijk. Dus en de reis kost geld en het kost me gewoon een maand. Dat ik niks kan verdienen dan eigenlijk.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Dus het betekent
0: moet
1: dat
0: een beetje gecombineerd worden.
1: Ja, het betekent een beetje sparen. Maar het staat wel op je lijstje om ooit, denk
0: sparen
1: ik...
0: Sparen zijn muzikanten niet zo goed in.
1: Sparen.
0: Tenminste, ik niet.
1: Oh, oké. Okay. Ja. wat weet jij over Glen Campbell?
0: Ja, dat was... nou, grappig, hadden we net over Buck Owens. En dat was in de jaren 60...
1: Komen we zo op, hoor, overigens.
0: Ja, ja. Was hij in Bakersfield, woonde hij. En daar kwam zijn muziek vandaan. En in die tijd vonden ze Glen Campbell popmuziek. Terwijl ja, als je daar nu naar luistert, dan associeer je dat gewoon met traditionele countrymuziek.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk een discussie die altijd al gaande is geweest in de countrymuziek. Dat alles wat uit Nashville komt, dat is popmuziek. En alles wat daarbuiten komt, is wel goed, zeg maar. En dat was toen ook al. Ze vonden toen ook Glen Campbell en Kenny Rogers vonden ze popmuziek.
1: Mm.
0: En tegenwoordig vinden we dat gewoon oude mannenmuziek, zeg maar.
1: Ja.
0: Toch grappig hoe dat... Hoe dat al die tijd gewoon eigenlijk altijd hetzelfde is gebleven.
1: Ja, maar Glen Campbell, is dat voor jou een inspiratiebron?
0: Ja, die man die had zulke mooie nummers, dat is echt ongelooflijk. En ook hoe de textueel in elkaar zat. En het was ook een mega goede gitarist. Ik zit af en toe op Instagram gewoon te scrollen. En ja, op een gegeven moment je algoritme zie je alleen nog maar beelden van vroeger.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie ik hem af en toe dingen doen en denk ja... mag zijn veetjes nog niet strikken, zeg maar. En dan ook gewoon nog heel goed erbij zingen. Dat je denkt, ja... Als ik één van de twee al een beetje zoals hem... dan kunnen ze ook heel blij zijn, zeg maar. Hij doet gewoon allebei.
1: Ja.
0: Dat is gewoon oneerlijk.
1: Ja. Ja. De meeste mensen die zeggen... Ja, Jaap Koper, jij bent altijd van de originele en weet ik allemaal wat. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel te willen vandaag. Want Barney heeft mij gewoon uit de brand geholpen. Dus ja, dan moeten wij de regel van 5 toepassen. Wat is dat? Dat is de regel van 5 is een heb ik meegemaakt bij een voorzitter... waar ik in een soort van commissie zat en die deed dan dit. Nou, en dan weet je het wel door de vingers zien. Dus de cover van de eerste cover die je gaat horen, dat is Wichita Lineman.
0: Ik moet wel even wisselen van gitaar. Dus
1: maakt niet uit, dan ga ik dat nog eventjes proberen vol te kletsen. Ja, dat is even fijn dat ik dat nu weet. Maar dat houdt dus in dat we twee covers gaan doen. Want dit is de eerste. Straks komt nog een tweede. En ik zei al, ik heb weinig te willen. Want als iemand binnen 5 minuten reageert op een afzegging van iemand die al een tijdje in de planning staat en die komt niet. Ja, dan mag ik alleen maar mijn handen dichtknijpen dat iemand dan zo komt. Dus dan ben ik niet zo moeilijk. En dan ben ik even wat minder streng in de leer in dat opzicht. Inmiddels is Barney gewisseld van de gitaar. En dan is natuurlijk, voordat we dan ook echt gaan beginnen, de vraag. Want dat is natuurlijk meteen ook een vraag. Waarom die dat doet? Waarom is die van gitaar gewisseld? Zeg maar de remake van Buck Owens. En nu deze gitaar. Wat is er dan het verschil?
0: Deze gitaar zit een hele noot lager gestemd. Voor sommige nummers is dat wel fijn.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat is de reden. En daar komt Wichita Lineman, denk ik, ook misschien beter tot... Ja. Zijn of haar recht.
0: Ja, die doe ik inderdaad eentje lager.
1: Oké, dit is het tweede nummer van vanavond. Wichita Lineman, de Glen Campbell cover van vanavond.

0: Moet ik wel even mijn schuif open zetten, want anders horen ze natuurlijk niks op die radio.
1: Dankjewel.
0: Vraag is meteen, moet je weer van gitaar wisselen? Want dan, ja, oké, dan weet ik dat, want dan kan ik even gewoon verder praten. Maar, covers en covers. Ik ken een beetje de stem van Glen Campbell, want één nummer van hem ken ik zeker. Dat is de Rhinestone Cowboy, die ken ik. En daar had die man, die had een heel apart stemgeluid. En eerlijk gezegd, deed mij deze uitvoering met de stem van Barney mij daar heel in de verte toch wel een beetje aan denken. Dus het is wel weer een klein compliment voor jou dan in dit geval.
1: Dankjewel.
0: Ja, want hij heeft een beetje een bijzondere stemgeluid, die Glen Campbell. Ja. Dat weet ik dan. Maar ja, dat zijn van een van de weinige nummers die ik van Glen Campbell ken. Hè. De Rhinestone Cowboy is dan de meest voor de hand liggende. Dat was ook een grote hit geweest. Dat geldt niet voor het volgende nummer, want die komt gewoon van jouw hand af.
1: Ja.
0: Wat was de aanleiding om dit nummer te schrijven?
1: Dit is
0: Just Fine.
1: Just Fine. Ja, ik had drie, vier jaar geleden schreef. Ik sprak iemand en die zat een beetje in een herfstdip, in een winterdip. En ik zei, joh, ik schrijf een liedje voor je, dan komt het allemaal goed. En ja, plots was ze opeens ook mijn vriendin, dus dat was... was een beetje van de regen in de drup gegaan, was dat. En toevallig, we zijn niet meer samen hoor, maar toevallig sprak ik er van de weken toen. Begon ze weer erover van, oh ja, ik voel me weer een beetje zo. En nu moet ik dit misschien helemaal niet zeggen op de radio.
0: Ja.
1: En ja, toen schreef je dat liedje, weet je nog. Oh ja, ja, ja. Dus eigenlijk de hele week zit dat liedje alweer in mijn hoofd. Dus ja, nu ben ik hier. Ik denk, nou ja, het is wel mooi om hem dan ook te doen.
0: Ja, voor de mensen die dus met de herfst die nu zijn intrede heeft gedaan. Nou, en als je naar buiten kijkt, dan denk je, het is gewoon voorjaar. Want zo gek is het nou ook weer niet buiten.
1: Dus volgende week wordt
0: ik krijg Marcus, die krijgt mij aan. Zegt zo van, als blikken kunnen we doden. Dan denk ik, wat zei je, Barney?
1: Volgende week wordt het gewoon weer 28 graden. Zo.
0: Ja, ergens in het zuiden van het land. Ja, dat is ook gewoon.
1: Ja.
0: Dus je moet niet zeuren. Hè? Dat gewoon, dat is gewoon
1: een mooie nazomer.
0: Ja, gewoon een nazomer. Want ik ga nog wat leuks vertellen over een goede nazomer. Oh. Want het is Just Fine. Dat slaat ook zeker op deze op dit nummer. Ja, nee. Ik ben ooit nog eens een keer op de Schelling geweest. Dat was ergens in oktober. En ik moet je zeggen, ik heb het mooiste weer gewoon gehad. Hè. Het was nou, overdag tussen de 15 en de 20 graden. Prima.
1: Ja.
0: Niks aan de hand. Oktober, Marcus. Dus niet altijd meteen zwart denken dat het meteen... hè, niks. Just Fine. Want luister ook even naar dat liedje wat Barney nu even... En misschien knap je er ook van op. Hier is Just Fine van Barney Willemsen.

0: Dank je.
1: Gebruik je weer deze, of niet?
2: Ja, ik blijf nu op deze gitaar.
1: En je blijft nu op deze gitaar spelen. Oké, dan weet ik dat ook weer. Dus dan hoef ik niet nog iets uit mijn mouwen te schudden. Maar vorige keer had jij het over, dat was in februari, van dan kom jij je huis uit, dan loop je naar het IJsselmeer en je zei van ik heb een hond. Ja, eigenlijk is het wel prima zo, zeg je toch?
2: Ja, toch? Je moet met de kleine dingen tevreden zijn, denk ik.
1: Ja. Sta jij ook zo in het leven?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja,
2: ja, het is, ja. Ik ben gauw tevreden. Het glas is altijd half vol bij mij. Dus ja.
1: Heeft ook,
2: ik zeg altijd, ik mag niet klagen.
1: Ja.
2: Ik doe het wel vaak. Nee.
1: Maar een weer de muzikale vriendin van jou, Melanie Ryan, die heeft het ook over een glas half vol.
2: Ja, dat is wel toepasselijk.
1: En die was wel heel toepasselijk geweest. Ooit gedacht om van, nou, die kan ik wel eens een keer coveren. Want ja, als jij zegt met bij weinig tevreden zijn of wat dan ook, dan heb je een Melanie Ryan cover.
2: Ja, dan moet ik wel de tekst wat aanpassen, denk ik. Want het gaat op een gegeven moment over dat ze dan die jongen ook wel leuk vindt.
1: Ja, oké. Okay. Nee,
2: op een gegeven moment zingen ze I'm a Saver Horse. En dat refereert dan naar de uitspraak Saver Horse, Ride a Cowboy. Dat,
1: ja.
2: Vind ik dan, ja, dat moet ik dan, even aanpassen dan.
1: Ja, oké. Okay. Maar het zou kunnen natuurlijk, ja, hè?
2: Het zou kunnen.
1: Ja, oké. Okay. Maar dat is ook een vrij optimistische song.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Dat betekent dat jij goed, of tenminste met kleine dingetjes tevreden stelt. Ja, waar zit dan dat in? In die kleine dingen? Je zei al de hond in februari, maar zijn er nog meer dingen?
2: Ja, nee, inderdaad die, ja. Maar ook, ja, ik denk dat je gewoon altijd heel blij mag zijn dat je elke dag weer wakker wordt en een nieuwe dag mag beleven op deze aardbol. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het een stuk slechter hebben ook.
1: Ja.
2: En die dat nog meer voor lief nemen in bepaalde gebieden van de wereld. Dus ik denk dat we niet zo moeten klagen met z'n allen.
1: Ja,
2: daar zijn Nederlanders wel heel goed in natuurlijk.
1: Ja, en dan is de vraag natuurlijk, ben jij ook iemand die het nieuws volgt?
2: Ja.
1: Dat dan weer wel.
2: Ja.
1: Oké, okay, dus, maar heeft dat invloed op jouw gemoeds? Op jouw humeur?
2: Ja, soms wel. Ja. Soms lees je wel van die dingen dat je denkt, ja, dit is...
1: Ja, oké. Okay.
2: Verschrikkelijk.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Maar dat is even om te achterhalen van hoe, wat en hoe sta je bij bepaalde dingen. Maar goed, je leeft wel in het heden. Dat is wel even de conclusie die ik trek.
2: Ja.
1: Het volgende nummer. What I Want You To Know. Ja, als ik naar de titel kijk en lees, dan denk ik, nou, dat zou iets kunnen zijn van een liefdesliedje.
2: Dat is het ook, ja.
1: Dat
2: ja,
1: is het
2: dit
1: ook.
2: Dit is denk ik een van de eerste liedjes die ik ooit schreef. En toen was ik echt nog jong. Toen was ik 18, denk ik. Ja, dat is nog vrij jong. En ik vond een meisje vond ik wel heel leuk. En die wilde ik wel mee op date nemen. Maar ik wist niet zo goed hoe je dat deed. Dus ik denk, ja, dan...
1: Ja, daar is hij weer.
2: Ja,
1: daar
2: is hij weer.
1: Leuk,
2: dat is
1: ja.
2: Ook een eigenschap van mij. Als het een beetje zwaar wordt, maak gewoon een slechte woordgrap. En dan kun je weer verder met je dag.
1: Maar ik zou er niet zo zwaar aan tillen, hoor. In ieder geval.
2: Dat doe ik alleen in de sportschool. Ja. Maar, daar de boel een beetje in evenwicht.
1: Ja. Maar goed, over evenwichtige personen is er gesproken. Nou, we kunnen wel even uren doorgaan. Ja, maar goed,
2: ik zit je nu een beetje te stangen.
1: Ja.
2: Maar waar was ik nou? Oh ja. Dus ik denk, nou, dan schrijf ik er maar een liedje over. Misschien wil ze het dan wel, maar ook toen was het niet gelukt.
1: Ja.
2: Maar ik heb er een liedje aan overgehouden. Dus dat is deze eigenlijk.
1: Ja. De date? Die eigenlijk geen date was, of wel een
2: nee,
1: date?
2: Nee, is nooit een date geworden.
1: Is nooit een date geworden.
2: Nee.
1: What I Want You To Know. Hier is Barney Williams andermaal.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja, en dan gaan wij zo'n beetje naar het laatste nummer van vanavond. En dat is weer een goffer. En dat verwijst ook naar de gitaar die hij in zijn handen heeft. Want ja, dat heeft hij net helemaal aan het begin uitgelegd, Barney. Want het is een soort van, wat zei je, een remake, hè?
0: Ja, het is een, ja, dat ja.
1: Ja, van Buck Owens. Ja. Is het Owens met een S?
0: Owens, ja.
1: Ja, oké, okay, dan heb ik het goed opgeschreven. Wat is Buck Owens voor jou? Of betekent wat die man?
0: Dat is echt mijn grote held, is dat. Ja. Het is wel, als je een top 3 moet maken, dan daar staat hij wel in, zeg maar. Dat,
1: ja. Ja. Wat is dan de top 3 voor jou dan?
0: Ja, ja, ik denk ik zeg top 3, want dan is het niet mijn favoriet, zeg maar. Dan nee, laat ik die andere niet, nu moet ik zelfs nog volgorde op gaan noemen.
1: Nee, maar laten we ze maar alle drie dan noemen dan gewoon.
0: Nou, dus ja, ik denk op nummer 1 inderdaad wel Buck Owens. Ja. Op nummer 2 Brad Paisley. En nummer 3, dat is lastig. Het zijn denk ik wel de Eagles.
1: De Eagles.
0: Eagles, ja.
1: Ja, dat is heel opvallend. Die Eagles, die maken nou niet echt meteen country.
0: Nee, maar het schuurt er wel tegenaan.
1: Schuurt er tegenaan. Ja. Ja. Nou ja, goed, dat kan. Maar de Eagles die zijn in de jaren 70 typisch bekend geworden van die West Coast muziek.
0: Dat, ja, maar als je Tequila Sunrise of zo luistert. Of ja, Peaceful Easy Feeling.
1: Ja.
0: Is ook typisch. Ja.
1: Daar zit wel een country vibe in.
0: Zeker weten.
1: Ja. Is het een way of life? Want Melanie Ryan die zei, ja, als ik bijvoorbeeld opsta, dan trek ik mijn laars aan en dan spijkerbroek met zo'n bijpassend jasje met van, ja, van die franjes erachter.
0: Ja. Ja.
1: Is country ook voor jou een way of life?
0: Ja, dat is. Je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Ja. Op een gegeven moment, als je dat virus te pakken hebt, dan. Dan is dat zo. Onderweg hier naartoe, ik moest even tanken. En ik stond bij het tankstation. En toen stond een man me heel raar aan te kijken, omdat ik een hoed op had.
1: Ja, ja, dat krijg

0: volgens mij zijn we hier ook niet in Manchester. En ik zeg, jij ziet er ook niet echt uit als een hele fitte voetballer. Dus nou ja, toen was het gesprek ook klaar. Dus
1: Okay.
0: Doe je het dan weer de das om. Hè.
1: Ja.
0: Nee, maar ik heb de, ja, maar mij echt niet uit. Ik draag wat ik leuk vind. Alleen in de sportschool heb ik het niet aan.
1: Traint denk ik een beetje lastig met zo'n met zijn hoed op, denk ik.
0: Ja, dus, ja, met die stang. Ja. Toch weer die stang. Hè.
1: Ja, ja.
0: Die laatste is misschien wel handig om te squatten. Dan heb je
1: dat dan weer wel. Maar goed. De laatste is één, dus jouw held. Buck Owens, de cover. Act Naturally, de laatste voor vanavond.

0: En dat was hem. Natuurlijk nog even de vraag. Waar is Barney Willemsen te vinden op het wereldwijde web?
1: Instagram, @BarneyWillemsen. Dat, ja. En Facebook volgens mij hetzelfde. En 14 november moeten we nog
0: ja,
1: eventjes...
0: Ja, dat is, gaan we nu even doen. Ja. Want wat is er 14 november allemaal te doen? Want dat zou ik bijna vergeten. Maar goed dat jij erover begint. Maar wat kunnen we meemaken?
1: Ja, mochten de luisteraars nou denken van...
0: Of kijkers.
1: Dit vinden we leuk. Dan kunnen ze komen. Als ze het niet leuk vinden, dan hoeven ze niet te komen. Maar mochten ze nou denken, nou, dit vind ik tof en ik wil meer zien van die gekke man met die snor. 14 november sta ik live met mijn band. Volledige band in het kerkhuis in Spanbroek. Het is een theaterkerk.
0: Ja.
1: En daar hebben we gewoon een avondvullend programma van eigen werk, covers. En Melanie Ryan komt ook. Dus die komt ook... een paar nummers meedoen. Dus dat wordt, wordt gewoon één groot feest. En, ik zou zeggen, koop daar een kaartje voor.
0: Ja, 14 november, mensen in Spanbroek. Waar ligt dat ook even? Voor, op meer, ben je die kant
1: aan? Naast op meer, tegen op meer aan. Ja, ja.
0: Dacht daar ergens.
1: Ja, daar ergens. Maar ja. Dat is op het internet allemaal te vinden.
0: Ja. Duidelijk verhaal. En komt er nog... Nou ja, die single die komt er natuurlijk.
1: Die komt 13 november uit, de dag ervoor.
0: Dus, ja, en EP, heb je plannen?
1: Volgend jaar komt er een album, maar dat staat nog in de stijgers.
0: Die staat nog in de stijgers. Goed, dan ga ik even die camera kijken, want dan sluiten we de boel hier op Jijbuis af. En dan mogen de videologen het fijn over gaan nemen, want dat gaat er nu gebeuren. En dan ga ik nog eventjes vrolijk verder met nog een nummer te laten horen... En dat is EMO. En die komt toevallig uit dit dorp. Want dit dorp is Zandvoort. Want daar maken we die nummers. Hij is tegenwoordig een beetje best thuis in het maken van bepaalde producties. Als het gaat om, nou ja, een soort van remixen. Ik probeer een beetje de tijd een beetje vol te kletsen. Maar dat lukt me niet. Dat weet ik dus nu al. En een van de dingen die hij niet zo lang geleden heeft gemaakt. Dat is dit nummer. En dat nummer dat heet Can You.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén korte file nog in Noord-Holland en die staat op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: En nu van deze Alternative FM, daar begonnen we mee met de Dark Wave uit Amsterdam. New Wave en Postpunk, eigenlijk loopt het een beetje door elkaar heen. Maar dit is hun meest recente single, Undignified heet de nieuwe single van ze. En ja, we gaan in dit uur nog een best een lang nummer laten horen, namelijk Sylvester Sambros. Want die gaat een dubbele single uitbrengen en die heeft als titel Shell Shock en Wolves. Daar zit een heel verhaal aan, maar dat moet ik nog even opsnorren hoe dat precies zit. Maar dat duurt alles bij elkaar zo'n ruim 11 minuten. Dus dan weet je ongeveer hoe laat het is. Wel een hele leuke woordgrap, Barney. Want als ik zeg 11 minuten en je weet hoe laat het is, dan gaat de tijd wel erg lang duren. Dat geldt niet voor deze single, want die is vrij kort en vinnig.
1: When you're too high, baby.

Drie nummers achter elkaar. En die derde, dat heeft een reden, maar dat ga ik zo even weer uitleggen. Hooves met Low, die kun je aantreffen tijdens de popronde van 2026. En dat is vrij uniek, moet ik je eerlijkheidshalve zeggen. Hoewel dat ook niet helemaal waar is, want bijvoorbeeld, en dan moet ik weer even heel erg goed na gaan denken, maar die band die hebben we hier ooit nog eens een keer hier bij ons in de studio gehad. En dat is een band die begint met de letter M. En dan moet ik weer gaan graven in mijn... En daar ben ik nooit zo goed in, want dat is... Het is in ieder geval een band die daar twee keer in meegespeeld heb. En ze maken best wel herrie. Maar ik kom er even niet op. Maar Hooves zit er voor de tweede keer in. In 2024 zaten ze er al in. En dit jaar en in 2024... Dat was met Ramon van Geitenbeek. En later is dat dus nu met Iran Gadan het geval. Dus die zit er nu in. En dat is waarom ze dus nu deel uitmaken. Dan de Wildfires. Dus leuk. Die band die is min of meer opgepikt door het jongerencentrum Complex. En dat is in Heer Hugewaard. En die band die heeft meegedaan aan een aantal talentenjachten. Ja, die zijn daar boven komen drijven. En dat is de reden waarom we ze laten horen. En als laatste van het rijtje, dat is Veline. En dat heeft ook weer een reden, want er zit er eentje te luistervinken weer ergens in het atelier. En die denkt, ja, komt dat nog voorbij? Ja, tuurlijk komt die voorbij. Want als ik een appje van je krijg van, dat je zit te luistervinken, ja, dan is het niet zo moeilijk om dat te laten horen. En die man, die heeft hier ooit een radioprogramma. Ik hoor nu ergens gemompel van een videoloog. En die man die schijnt nu tegenwoordig bij de gemeente Zandvoort te werken. En dat is Walter Sands. Ja, wij hebben ooit nog eens een keer een hilarisch... Nou, een iconisch interview gehouden met de frontvrouw van de band. En dat is Sophie Platenkamp. Maar wij waren helemaal daar eigenlijk maf van. En toen hebben we besloten om daar dus een heel interview aan op te hangen. Dus dat was de reden waarom ik hem alsnog weer laat horen. Nu is het even lange rust, want dit is die dubbelsingle waar ik het over heb. Sylvester Sambros en het eerste gedeelte is Shellshock en dat gaat over in Wolves. En daar ga ik later nog wel even wat over vertellen van hoe dat in elkaar steekt. Maar dit is die single dus.

zit wel een heel verhaal aan. En dat heeft, dat heeft als volgt. Want het is een dubbel single. En ik had de vraag wat dan precies wat was. En toen zei hij, want de vraag was bijvoorbeeld het artwork. Het artwork is een en al dezelfde. Maar Shell Shock, dat is een soort van inleiding voor Wolves. Wat min of meer het tweede deel van dit werk beslaat. Denk aan een B-side, zo zegt hij, deze Sylvester Sambros. Alleen staat dit nummer er juist voor in plaats van erna. Je zou het een soort Z-side kunnen noemen. Dus, en dan gaat het over Shell Shock. Wat dan de B-side of de B-kant zou moeten betekenen. Voorafgaand aan de A-kant, om het maar een naam te geven. Shell Shock is de proloog volgens Sylvester Sambros. En Wolves is de kern. En waar Shell Shock over gaat, het is de staat van overprikkeling en verwarring waaruit Wolves ontstaat. De tekst is een stortvloed van korte, hakkende woorden. Televisie wordt er onder meer in genoemd. Een hoofd dat overloopt onder druk van deze tijd. En de verteller raakt zichzelf kwijt. Who am I? Get me out. Dat is een van de teksten die je terughoort in een van de nummers. En zoekt daarbij een uitweg tot het ontstaat als een soort of in een soort overgave en veerkracht. Alles wat je tegenkomt maakt je uiteindelijk sterker. Kill the pressure is daar dan de betekenis van. En dat is precies de bodem waarop Wolves begint. En dat is de strijd tussen de twee stemmen over ego en identiteit. Volgens Sylvester Sambros. En muzikaal zit de verbinding in het staccato. De gestotterde ritmiek van Shell Shock keert terug in de staccato gitaren van Wolves. Waardoor de twee naadloos in elkaar overlopen. Het is een beetje een kunstwerk. Zo moet je het zien. Muzikaal kunstwerk. Bovendien is dit terug te vinden op Not A Fool Album Part 2. Want er is inmiddels al een deel 1. En die hebben we ook hier behoorlijk vaak laten horen. Of regelmatig in ieder geval. Daarvan de werkjes. En wanneer dat, die EP gaat uitkomen. Ja, daar is nog even geen harde datum voor te vinden. Dit is de single die vorige week is uitgebracht. Vorige week zondag wel te verstaan. Dus hij is al bijna 2 weken onderweg. High on Shy en Am I in Heaven?

van deze Alaska met I Will Go. Er staan twee versies. Namelijk een albumversie die heel wat rustiger klinkt. En deze versie die wat dynamischer klinkt. Maar ja, dat kan ook niet anders. En High on Chai, Am I in Heaven, die gaan wij terug zien en horen. En dat is niet op 19 november, want die keek niet goed in de agenda. Dat is Madam Jab geworden. Maar High on Chai komt wel. Die komt dan twee weken later. Die komt op 3 december. Dus dan zitten we alweer richting de kerstmis. Om het even zo te zeggen. Ja, want er is al behoorlijk wat ingevuld de komende tijd. En hoe dat ingevuld wordt, dat ga je steeds meer meemaken. Goed, deze komt volgende week. En dat is Ronald Series. Het nummer dat heet Changeling.

En Wendy is schijnbaar bezig om een behoorlijke achterban op te bouwen via de popronde. Want ik zie bijvoorbeeld van de digitale maker Nick Wolters, die ik soms nog wel eens tegen wil komen in het land. Nou, dat er al drie filmpjes al voorbij zijn gekomen van Wendy. Waarbij ze bijvoorbeeld ook in Zutphen toch ook weer mensen in beweging wist te krijgen bij de popronde al daar. En dat was vorige week. Ze zitten volgens mij deze week ook nog ergens in dit weekend. En dan wordt het even een groot gat. Want in oktober dan is zij voor verplichting ergens in Japan. En dan zijn er volgens mij geen optredens in de popronde. Maar dat wil ik mij even daarvan weghouden. 26 november in de Q Factory. Dan is er een release show. Want er komt nog een EP aan. Want The Edge is inmiddels ook uitgebracht. Nou, daarvoor hadden we Rodos Ries. Die komt volgende week naar de studio. Dat is de tweede keer dat zij komt. En daar is eigenlijk alle aanleiding toe. Want inmiddels is Rodos Ries ook bezig weer met nieuw materiaal. En ze heeft afgelopen jaar, een assortiment van afstudeeropdracht. En dat heeft ze gekoppeld aan de eerste headline show in Bitterzoet. En dat was in mei van het afgelopen jaar dat dat gebeurde. Dus reden genoeg om Rodos Ries volgende week hier aan te treffen. Dit is een van de mensen die net als Wendy Moore ook in de popronde zit. En die moeten we eigenlijk ook nog best wel strikken. Dat is Gabby Lieve. De laatste keer dat we dat gedaan hebben was in

Dat was Kathmandu en die gaan wij ergens tegenkomen als je naar de Pius in Volendam gaat. 23 oktober samen met Send Me Flowers. Die zitten trouwens ook in de popronde. Dat is onder meer de band rondom Iris van Dijk. En beiden hebben ook nog iets met eenzelfde label. En dat is het King Forward Record label in Volendam. Kathmandu is dus dan 23 oktober in de Pius ook te zien en te horen. Tenminste, dat staat op de agenda. Ik weet niet of dat allemaal nog doorgaat. Gabby Lieve hoorde je daarvoor, ook in de popronde, In Times of Absolute Endings. En wij hebben er ooit eens een keer als heel erg jong guppie in deze studio gehad. En toen was ze nog, nou, 14, 15 eigenlijk. Maar toen al kon ze behoorlijk goede songs maken. En dat is eigenlijk alleen maar beter geworden. Want dat getuigt deze single. Uiteraard ook op datzelfde label King Forward Records uitgebracht. Wie dat niet gedaan heeft, dat is de Niels Buijs. En daar sluiten we dan dit programma af. Volgende week dus Rodel Series. De week erop hebben we Dusty Stray en Son Taylor. Die komen dan. En dan hebben we volgens mij ergens een week ergens rust. En dan komt Trashwood ook nog. Die hebben we niet door laten gaan omdat het toen vreselijk heet was in deze studio. Dat vonden we toch maar niet zo verstandig. De laatste. Hier is Niels Buijs met Off Season van dat album wat morgen uitkomt. Carousel. Dag.

0: laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan de minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen